Els teus artistes preferits sonen als 40. 40. Els 40. Algo pa contestarte.